te mis. Arif Sağ is een van de belangrijkste vertolkers van Turks volksmuziek. Hij werkte jarenlang als arrangeur en gastmuzikant voor veel verschillende Turkse artiesten. Daarnaast componeerde hij muziek voor films en series en schreef hij een boek over de techniek van de baglama, het belangrijkste snaarinstrument in de Turkse muziek. Vandaag kunt u luisteren naar een dwarsdoorsnede van zijn muziek. Een dwarsdoorsnede die veel overeenkomsten heeft met de Turkse volks- en popmuziek van de afgelopen 50 jaar. We beginnen met de muziek waar Arif Sağ uiteindelijk het bekendst mee is geworden, bewerkingen van volksliedjes uit het oosten van Turkije.

En dit was dan weer Anadolu Hafasi, samengesteld door Rick Binnendijk. De volledige afspeellijst natuurlijk op concertzender.nl.

Luisteraars, goedenavond. We begonnen deze metamorfose-aflevering met Noord-Indiaanse klassieke muziek, gespeeld op de Vichitravina, een traditionele Noord-Indiaanse luit. De Vichitravina, die ook bekend staat onder de naam Gotuvajam, wordt bespeeld als een slide-gitaar. In de linkerhand houdt de speler een houten staafje of een kristallen plectrum en glijdt daarmee over de snaren. Een speeltechniek die in India al vele eeuwen wordt toegepast in de klassieke raga-muziek. De Vichitravina wordt in India nog maar weinig bespeeld. Maar de Vichitravina heeft een opvolger, de Hindoestaanse slide-gitaar. En dit instrument staat in deze uitzending centraal.

De Hindoestaanse slide guitar is een relatieve nieuwkomer binnen de eeuwenoude Indiase klassieke muziek. Het instrument heeft een onmiskenbare Indiase klank, maar zijn bouw en vorm dankt de Hindoestaanse slide guitar aan de Westerse slide guitar, die al in de jaren 30 in het Indiase muziekleven belandde. Bij de ontwikkeling en verbreiding van de slide guitar speelden muzikanten van het eiland Hawaii een cruciale rol. De techniek wordt opgepikt via Gabriel Davion, een muzikant die als verstekeling vanuit India op Hawaii terechtkomt. Hij beheerst de Indiase sluittechniek en veelal wordt aangenomen dat hij op Hawaii de vroegst waargenomen muzikant is die op gitaar het sliden toepast. Andere muzikanten op Hawaii volgen zijn voorbeeld en zo ontstaat geleidelijk de wereldberoemde Hawaii-gitaarsound.

In de jaren 20 gaan muzikanten van het eiland Hawaii experimenteren met slidegitaartechnieken. Ofwel met het glijden van een metalen staafje over de snaren, waardoor de glissando-klank ontstaat die nu over de hele wereld bekend is.

U hoorde de typische slide sound in country muziek. In dit geval als begeleiding van de Amerikaanse countryzangeres Trisha Yearwood. In de blues levert het slidespel ook altijd een heel herkenbaar geluid op.

Slide-gitaarspel was dat van de bluesgitarist J.B. Hutto in een opname uit 1972. De uit Hawaii afkomstige slide-gitaar duikt al voor de Tweede Wereldoorlog op in India, het land waar het in deze uitzending om draait. De Hawaïaanse slide-gitaar vervult in de jaren 30 de functie van muzikaal behang in de vroege romantische Hindi-films. Na de Tweede Wereldoorlog krijgt de slide-gitaar ook een plek buiten de populaire filmmuziek en verovert het instrument het podium van de Noord-Indiaanse klassieke muziek.

Halverwege de 20e eeuw gaf de Indiaanse muzikant Bri Bhushan Kabra de westerse slidegitaar een plek binnen de Noord-Indiaanse klassieke muziek. Zijn leerling Debashish Bhattacharya heeft het instrument verder ontwikkeld en een grotere bekendheid gegeven. Debashish Bhattacharya werd in 1963 geboren in Calcutta en stamt uit een muzikale familie met een Noord-Indiaanse klassieke zangtraditie. Hij speelt op een Duitse Hofner-gitaar uit de jaren 50. Maar van de oorspronkelijke gitaar met 6 snaren is weinig overgebleven. Bhattacharya bouwde zijn Hofner-gitaar om tot een Hindoestaanse slidegitaar. Om de gitaar de vereiste Indiaanse klank te geven, breidde hij het aantal snaren uit tot 22. Het instrument bevat 5 hoofdsnaren, 3 ondersteunende snaren, 2 grondtoonsnaren en 12 meetrillende dunne resonantiesnaren. Debashish Bhattacharya zit nu klaar in de kleermakerszit en in zijn schoot ligt zijn slidegitaar, met de snaren in horizontale ligging naar boven gericht. Met behulp van het metalen slidestaafje in de linkerhand brengt Debashish Bhattacharya de komende 43 minuten zijn instrument aan het zingen in de raga Saraswati. Debashish Bhattacharya wordt in deze raga ritmisch begeleid op tabla door zijn broer Subhashish Bhattacharya.

Dat was Debashish Bhattacharya op de Noord-Indiaanse slide guitar met de raga Saraswati. Met begeleiding op tabla door zijn broer Subhashish Bhattacharya. Aandacht nu voor een andere pleitbezorger van de slide guitar in de Indiaanse muziek, Vishwa Mohan Bhat. Hij werd in 1952 geboren in de stad Jaipur in Rajasthan. Net als Debashish Bhattacharya, die we zojuist lieten horen, speelt Vishwa Mohan Bhat op een omgebouwde westerse slidegitaar met een Indiaanse klankkleur. Hij noemt zijn aanpassing van de westerse gitaar de Mohan Veena. De westerse slidegitaar heeft 6 snaren, maar als zo'n gitaar wordt omgebouwd tot de Mohan Veena, zitten er maar liefst 19 snaren op. 7 hoofdsnaren en 12 meetrillende dunne resonantiesnaren. In 1993 brak Vishwa Mohan Bhat wereldwijd door met het album A Meeting by the River. Op dit album speelt hij met de Amerikaanse slidegitarist Ry Cooder. Hier zijn Vishwa Mohan Bhat en Ry Cooder met 3 stukken. A Meeting by the River, Longing en Isalei.

Dat waren Vishwa Mohan Baat op de Mohan Veena en Ray Cooder op bottleneck gitaar in A Meeting by the River, Longing en Isa Lee. Afkomstig van het album A Meeting by the River uit 1993.

In korte tijd heeft de Hindoestaanse slide guitar een stevige positie veroverd binnen de Noord-Indiaanse klassieke muziek. De Hindoestaanse slide guitar is als nieuwkomer een welkome aanvulling op traditionele snaarinstrumenten zoals de sitar, de veena, de sarod en de sarangi.

0: U luistert naar de Concertzender met deel 5 van het programma Tango Lied van Buenos Aires. Dit programma is samengesteld naar aanleiding van het recente gelijknamige boek van Yupa Campo met de Nederlandse vertaling van tangoliederen. Voor informatie over de programmagegevens en de speellijst kunt u natuurlijk terecht op de site van de Concertzender, concertzender.nl. In de programmareeks Tango Lied van Buenos Aires willen wij een sociaal-cultureel panorama geven van Buenos Aires in de tijd van de klassieke tango. Elke uitzending is gewijd aan een thema. In de twee vorige was dat mannen en vrouwen. En in deze aflevering 5, liefde. En de volgende, aflevering 6, gaat over liefdesleed. In de eerdere uitzendingen is aangegeven dat in de begintijd van de tango er in Buenos Aires een enorm mannenoverschot was met als uitvloeisel een rauwe macho-cultuur. En dat uitte zich ook in de oudste liederen over liefde, zoals De Puro Guapo, echte kerel.
1: Om jouw liefde te veroveren wil ik mijn leven inzetten bij het kaartspel dat mij zinde. Het is niet het eerste spelletje waarin ik mijn lijf heb ingezet. En als ik tenslotte speel en win, als een stier is mijn postuur, kan ik mij doen gelden met mes en ferme hand, met lef en met bravoure.

0: hoorde het orkest van Pedro Laurens met zang van Juan Carlos Casas. De liefde van de macho gaat gepaard met een flinke dosis jaloezie en als hij aan haar liefde twijfelt, waarschuwt hij haar. Pénsalo bien.
1: Denk goed na voor je die stap zet, die je morgen wellicht niet recht kunt zetten. Bedenk dat wel, ik, die zoveel van je hield en jij hebt mij vergeten, wellicht uit liefde voor een ander.

0: U hoorde het orkest van Juan D'Arienzo met zang van Alberto Echagüe. In de jaren 20, dus na de Eerste Wereldoorlog, werd de tango het muzikale idioom in een scene van besloten bijeenkomsten met een amoureuze sfeer, waarin mannen en vrouwen meer gelijkwaardig waren. Luistert u naar Danza Maligna, kwaadwillige dans, gezongen door Armando Moreno bij het orkest van Enrique Rodriguez.
1: Genoegen der goden, perverse dans. De tango is rite en religie. Het Orchestra Criolla is het altaar en de priester is de bandoneon. Ik wil me als gevangen voelen in de kerker van mijn smart. Verzwijg, mijn innige wederhelft, dat tussen ons beiden een geheim bestaat.

0: De schemerige en zwoele sfeer in die tango-scene werd bezongen in A Media Luz, bij schemerlicht.
1: Dat alles bij gedempt licht, zodat de liefde een tover is. Bij gedempt licht onze kussen, bij gedempt licht wij twee. En alles bij gedempt licht. Een schemering binnenshuis, hoe zacht als fluweel glanst het gedempte licht van de liefde.

0: Dat was het orkest van Edgardo Donato met zang van Horacio Lagos. De grotere gelijkwaardigheid van man en vrouw blijkt ook uit het feit dat de man erkent dat hij regelmatig een blauwtje loopt. Maar hij is en blijft een man. Hij vergelijkt het met gokken op renpaarden. Vaak verlies je, maar toch gok je opnieuw. En zo ook bij vrouwen. Luistert u zo naar Carlos Gardel in Por una cabeza.
1: Maar als zondag een felle merrie wordt getipt, dan zet ik daarop alles in. Dat is één ding dat zeker is.

0: In Fumando Espero versmelte het rokend wachten en smachten naar de minnaar.
1: Uitgerekt op mijn sofa, roken en beminnen. Kijken naar mijn minnaar, gelukkig en verliefd. Zijn lippen voelen, zoenen met verfijnde kussen. En het avontuurtje begeren met des te meer verlangen. Als ik zijn blik bespeur, vol dorst naar hartstocht. Want als mijn lief er is, is mijn roken een paradijs. Geef mij de rook uit jouw mond, geef dat in mij de passie ontvlamt. Maak dat ik gek wil worden van genot. Als ik die warmte voel van de bedwelmende rook, die straks de vurige vlam van de liefde ontsteekt.

0: Fumando Espero werd gezongen door Argentino Ledesma bij het zwoele orkest van Carlos Di Sarli. Tango wordt vaak verbonden met passie, maar erotisch getinte tango's zijn opmerkelijk schaars. Bovendien zijn ze ontleend aan een Argentijnse klucht of een Spaanse zarzuela of geschreven voor een film. Dat geldt ook voor het nummer Se dice de mí, men zegt van mij. Bij het orkest van Canaro koketteert de mooie Tita Moreggio met haar geveinsde lelijkheid en erotische vaardigheden.
1: Aangenomen dat ik lelijk ben, dan maakt me dat geen moer uit. In de liefde weet ik alleen dat ik meer dan één dwaas liet staan. Ze kunnen kletsen, ze kunnen kwekken en balken en blaten wat ze willen. Maar menige vrouw benijdt de lelijkheid die God mij gaf. En ze verzwijgen over mij, verzwijgen dat ik dromerige ogen heb en verder vaardigheden die sensatiewekkend zijn. Als ik een beest ben, weet dan dat ik anderzijds een huid heb als een poppetje. Wie zeggen dat ik een bonk ben, hebben mij nog nooit in hemd gezien.

0: Over het zonnegeluk van verliefdheid glijdt vaak de schaduw van de angst voor verlating.
1: Zeg mij ja, zodat de landelijke nacht zal aanbreken en zijn maanlicht in jouw ogen het licht van de liefde laat glanzen. Zeg niet nee, want verdriet zal mijn rozentuin blakeren en op de nok van mijn boerderij zal de lijster sterven wegens jouw liefde.

0: En zo klonk Nido Gaucho, gezongen door Mario Pombar bij het orkest van Carlos Di Sarli. Heel vaak is de liefdespoëzie verklankt in een tango-wals. We laten een drietal walsers horen. Eerst in Carlos Rolan bij het orkest van Francisco Canaro, Dos Corazones, twee harten.
1: Als twee druppels heldere dauw die elkaar 's nachts zwijgend kussen, als twee golven die worden gestuwd om aan de rivierkust te verzinken, als warmte die het vuur omgeeft, als een wolk die een andere wolk omhelst, zo zijn jouw liefde en de mijne die samensmelten in één enkel droombeeld.

0: Een innige liefdeskus kan zo hartstochtelijk zijn dat je sterft bij het idee van ontrouw, maar haar toch niet kunt loslaten. In een kus het leven, in jouw armen de dood, ofwel en un beso la vida. Roberto Rufino zingt bij het orkest van Carlos Di Sarli.
1: Met kussen op mijn mond zei je dat alleen de dood ons kan scheiden. En zo innig was die kus die je gaf, dat ik mij ketende aan je liefde. Welke schuld heb ik als nu andere liefdes mij losrukken van je verraderlijke lippen? Welke schuld heb ik je zo te beminnen als jouw mond me zo in vlam zette?

De overdrijving wordt alsmaar opgeschroefd, zoals in Passionnel uit 1951. Je bent aan mij genageld als een dolk in mijn vlees en vurig en hartstochtelijk trillend van verlangen wil ik in jouw armen sterven. Vreselijk, maar de muziek is heel mooi. Luistert u naar het orkest van Pugliesi met zang van Alberto Moran.

0: De tango Fuimos geeft uitdrukking aan de emotionele ontreddering van een paar dat, vol wederzijds schuldgevoel, beseft dat hun liefde voorbij is.
1: Ik was als een regen van as en ellende in de uren van berusting in je leven. Jij was door mijn schuld een zwaluw in de sneeuw, een verwelkte roos onder een wolk zonder regen. Wij waren de reiziger die niet vraagt en niet bidt, die niet huilt, die zich neerlegt om te sterven. Wij waren bevangen door angstig voorgevoel in de nacht op een doodlopende weg. Bleke wrakstukken van een schipbreuk, gebeukt door de golven van leven en liefde.

En dat was wederom het orkest Oswaldo Pugliesi, nu met Roberto Chanel. U heeft geluisterd naar de concertzender met deel 5 van het programma Tango, Lied van Buenos Aires. Dit programma is samengesteld naar aanleiding van het recente gelijknamige boek van Jupa Campo met de Nederlandse vertaling van tangoliederen. De stemmen waren van Agnes van der Veld en Evert Jan Nachtegaal. Samenstelling Jupa Campo, eindredactie Carolien Claire, techniek Floor van Domburg en presentatie Jan Kooijman. De 6e aflevering wordt gewijd aan liefdesleed en die kunt u verwachten op vrijdagavond 19 juni. We gaan deze aflevering afsluiten met een gedeelte van de instrumentale wals Amor y Celos, Liefde en Jaloezie, gespeeld door Juan D'Arienzo.

Welkom bij het programma Wereld Mineralen. Vandaag recente releases van artiesten van diverse muzikale plamage. We starten met het album Mokte van zangeres Karyese Fotso uit Cameroen. Dan volgt het album Tudo van bossa nova zangeres Joyce Moreno uit Brazilië. En daarna keren we terug naar Afrika met het album Nadré van zangeres Dobet Kahore. Uit Ivoorkust is zij. Dan is het tijd voor Nine Dead Alive, een album van twee krachtpatsers op de akoestische gitaar. Het Mexicaanse gitaarduo Rodrigo y Gabriela. En daarna wisselen we opnieuw van continent, maar we behouden het Latijnse temperament via de Catalaanse mestizo-band La Trova Kung Fu. Op het jongste album, Santa Alegría, bouwt deze Spaanse band weer een vrolijk feestje. Volop muzikaal vertier is er daarna, ook op het album, Facendo as Pazes como Swing van de Braziliaanse samba-band Orquestra Imperial. En tegen het eind van het programma laten we dromerig subtiele jazz horen van de Duits-Afghaanse zangeres Simin Tander, afkomstig van haar album Where Water Travels Home. En het slotakkoord in deze uitzending is voor de Brits-Indiaanse zangeres Sushila Raman, die op haar nieuwe album Queen Between songs aflevert met fraaie Indiaanse contouren. De speellijst van dit programma is uiteraard te vinden op onze website concertzender.nl en ik vermeld u dat dit programma is samengesteld door Pieter de Rooij.

luistert naar de Concertzender, naar het programma Wereld Mineralen. Vandaag laten we nieuwe releases horen van diverse artiesten. Carece Fotso uit Cameroen, Joyce Moreno uit Brazilië, Dobert Knahore uit Ivoorkust, het Mexicaanse gitaarduo Rodrigo y Gabriela, de Catalaanse Mestizo Band La Trova Kung Fu, de Braziliaanse band Orchestra Imperial, de Duits-Afghaanse zangeres Simin Tander en tot slot de Brits-Indiaanse zangeres Sushila Raman. De speellijst van het programma is uiteraard te vinden op de site van de Concertzender, concertzender.nl.

luistert naar de Concertzender en we gaan verder met het programma Wereldmineralen. En vandaag komen nieuwe releases aan bod van muzikanten uit diverse stijlrichtingen en regio's. De speellijst van dit programma is te vinden op onze site concertzender.nl.

En dat was het programma Wereld Mineralen, waarin vandaag recente releases van artiesten van diverse muzikale plamage. Achtereenvolgens lieten we werk horen van Carence Fotso uit Cameroen, Joyce Moreno uit Brazilië, Dobet Knahore uit Ivoorkust, het Mexicaanse gitaarduo Rodrigo y Gabriela, de Catalaanse mestizo-band La Troba Kung Fu, de Braziliaanse band Orchestra Imperial, de Duits-Afghaanse zangeres Simin Tander en tot slot de Brits-Indiaanse zangeres Sushila Raman. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl. U heeft geluisterd naar een programma van Pieter de Rooij.

Vandaag in Wereld Mineralen recente releases met Indiase muziek. We beginnen met Noord-Indiase raga muziek, gespeeld door de Nederlandse celliste Saskia Rao de Haas. Ze woont al een kleine 15 jaar in Delhi en is in India een grote bekendheid in de wereld van de raga muziek. Van Saskia Rao de Haas album The Indian Cello laten we een gedeelte horen van Raga Bhimpalasi. Hierna volgen tracks van het album The Shruti Box van YouTube-sensatie Shankar Tucker. Hij is een Amerikaanse klarinetist die populaire muziek maakt met invloeden uit raga, pop, jazz en Bollywood-muziek. Voor bekende Indiase zangers en zangeressen arrangeert hij populaire liedjes uit Bollywood-films of componeert hij eigen werk. Na Shankar Tucker is de beurt aan zangeres Ranjana Ghatak uit Londen. In de muziek op haar debuutalbum Awakening combineert zij elementen uit de Noord-Indiase raga-muziek met jazz en hedendaagse pop. Het tweede half uur wordt ingezet met Noord-Indiase raga-muziek op Avartan, een album van de beroemde raga-violiste Kala Ramnath. Zij wordt ook wel de zingende viool genoemd, omdat ze in haar vioolspel zo treffend de menselijke zangstem weet te imiteren. Daarna nog meer zingende snaren, en wel van India's beste slidegitarist, Debashish Bhattacharya. Hij is een grootmeester van de Noord-Indiase raga uit Calcutta. We laten opname horen van Debashish Bhattacharya's nieuwe album Madeira. En we besluiten het programma met een lied van de Indiase filmcomponist Shantanu Moitra. Met daarin een hoofdrol voor de bekende Indiase zangeres Kaushiki Desikan Chakrabarti. Zij zingt over onbeantwoorde liefde in het lied Lagi Lagi. Een gedetailleerde speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl. Samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

is de Concert Zender met het programma Wereldmineralen. Vandaag in het teken van Indiase muziek. Recente releases komen aan bod met zowel traditioneel als populair repertoire, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag besteden we aandacht aan recente releases met Indiase muziek, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. Er is muziek van de Nederlandse celliste Saskia Rao de Haas, de Amerikaanse klarinetist Shankar Tucker, de Britse zangeres Ranjana Ghatak en uit India de violiste Kala Ramnath, slide-gitarist Debashis Bhattacharya en zangeres Kaushiki Desikan Chakrabarti. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

was het programma Wereldmineralen dat vandaag in het teken stond van recente releases met Indiase muziek, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. We hoorden muziek van de Nederlandse celliste Saskia Rao de Haas, de Amerikaanse klarinetist Shankar Tucker, de Britse zangeres Ranjana Ghatak en uit India de violiste Kala Ramnath, slide-gitarist Debashish Bhattacharya en zangeres Kaushiki Desikan Chakrabarti. De speellijst van dit programma met alle details is te vinden op onze website www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom op de concertzender bij Mariama, die vandaag in het teken staat van woestijnmuziek uit West-Afrika. In het kielzog van Tina Riwen vallen vooral steeds meer Tuareg-groepen de World Charge binnen. We starten met de zogenaamde wegbereiders. Niet alleen Tina Riwen en Ali Farka Touré, maar ook Tartit en Khalifa Oud Eide en Dimimint Abba. En met deze laatste beginnen wij dit programma.

U hoorde als laatste Ali Farka Touré en Ray Cooder. Ali Farka is alweer enkele jaren geleden overleden, maar zijn waardige opvolger is al een tijdje Avel Bokoum. Zanger, gitarist Avel Bokoum speelde ook in een groep van Ali Farka en zijn eigen groep is een van de meest ondergewaardeerde ensembles uit Mali. Na Avel Bokoum vervolgen we met een andere overleden Malinese artiest, Lobé Traoré. We blijven nog even in Mali met Kaira Arbi's Eid Yuma. Maar let op, het nummer daarna, Zaina Yuma, van de West-Saharaanse groep Doué, lijkt wel een opgevoerde versie daarvan. Voor de volledige tracklist verwijzen we u naar onze site concertzender.nl.

0: is, klopt.
1: Een bewerking van een nummer van Freddie King. Ik weet niet of iemand van de luisteraars Freddie King kent.
2: One, two, one, two.

0: Dank u.
1: Dat waren er volgens mij.
2: Dat waren er weer drie, dus ik zou zeggen. Stel ik dat dit de concertzender is met Acoustic Roots, elke derde vrijdag van de maand live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. Overigens is het vanavond de laatste keer, maar dat even terzijde. Hier bij ons in de huiskamer, voor bij u in de huiskamer en vanavond een swingend optreden van No Blues. Anne-Maarten van Heuvelen schuift aan, ja. De laatste long-legged woman. Ja, dat zou Ankie kunnen zijn.
1: Kom erbij, Ank.
2: Of had je een andere long-legged woman in gedachten?
1: Ik denk niet dat het verstandig is.

0: over andermans vrouwen te gaan zingen. Dat is misschien wel...
1: Nou, hij is er toch bij, Ad? Dat is toch niet zo erg dan? Dan kan het toch wel?
0: Nou, ik denk... geen commentaar.
1: Dat is het beste antwoord, Anne Maarten. Ja. Ankie Kultje speelt ook in No Blues en zingt natuurlijk. En Anne Maarten van Heuvelen bas. Haitham heeft net en Ad hebben net het begin geschetst. Hoe ging het verder na het eerste album? Die 9 liedjes waren een succes. Nou, CD en toen?
0: Toen dachten we, dan schrijven we een nieuwe CD. En het eerste album was niet heel makkelijk om te maken. Die 3 dagen waren nou niet echt uitje op de hei of zo.
1: Hoe ging het? Beschrijf de sfeer eens. Als je met z'n drieën zo bij elkaar zit 3 dagen lang, wat gebeurt er dan? Uitje op de hei, maar hoe zou je het dan beschrijven?
0: Ja, we hebben alle 3 onze eigenaardigheden in het bezien van hoe je muziek maakt. Mm-hmm. En dat levert nog wel eens wat meningsverschillen op. En dat is bij muziek maken is dat best wel lastig.
1: Maar het is helemaal niet zo raar ook. Want kenden jullie elkaar daarvoor al, jullie 3?
0: Nee, ik kende Ad niet en ik kende Haitham niet en andersom ook niet.
2: Een factor was dat is natuurlijk de Arabische manier van muziek maken is een heel andere manier als de Westerse manier. Dus
0: Ad en mijn manier van muziek maken was ook wel heel anders. Dus
2: ja, natuurlijk.
0: Als het zo simpel was,
2: maar
0: dan...
2: Maar dat elkaar zoeken en hoe is een Arabier gewend om begeleid te worden of en die denken een heel andere... manieren om muziek te maken als de westerse manier van 4 maten zus en 4 maten zo. Dat was sowieso, afgezien dan van de persoonlijke verschillen, was dat natuurlijk ook een hele zoektocht.
1: Maar dat is dan eigenlijk best snel gegaan. Dat vind ik 3 dagen eigenlijk bijna
2: een
1: wonder.
2: Een wonder vond ik ook, ja. En er kwamen prachtige dingen uit, dus dat was ook nog wel leuk.
1: Anne Maarten?
0: Ja, ging het gewoon, dus we hebben het eerste album gemaakt en het tweede ook, dat we... We kwamen gewoon met allemaal ideeën aan. Mm-hmm. Dus alle 3 van ons hadden gewoon een paar ideeën en dat hebben we uitgewerkt. Maar wat er wel een beetje... dat was meer op basis van hoe klinkt het? En uiteindelijk als er 2 van de 3 zoiets hadden van nou dit klinkt lekker, dan gingen we dat doen. Ook al had dan soms een derde zoiets van ja, maar... Kijk, we hebben liedjes van deuntjes van Haitham hebben we echt uit elkaar getrokken. En daar was hij dan niet zo heel erg enthousiast over.
1: Daar wou ik nog vragen. Waren de verhoudingen gelijkwaardig? Want hoe ga je dat dan doen? Want als jij de deuntjes van Haitham uit elkaar gaat trekken... Hij is even de deur uitgelopen. Daar staat hij. Oh, ja, hij lacht er wel nog bij. Dus
0: dat was niet... dat was meer dat we... kijk, als je muziek wil maken, en dat is denk ik het algemeen zo... dan moet je proberen om iets te doen waar je uiteindelijk allemaal achter staat. En om op dat punt te komen, moesten we gewoon af en toe... En dat geldt voor al onze ideeën, moesten gewoon af en toe behoorlijk gehakt worden. Maar dan uiteindelijk krijg je wel ook een eindresultaat wat iets meer is... dan als je altijd maar zoutloze compromis sluit.
1: Mm. En heb je dat allemaal zelf kunnen doen, dat hakken? Of heb je ook van buiten
0: af... Ja, dat was dus altijd het probleem. De eerste 2-3 albums was dat hakken, was een enorm debakel. Het derde album viel trouwens van mee, kan ik me herinneren. Of was het schrijven heel moeilijk van Lume? Dat weet
3: ik was wel moe.
0: Oh ja,
1: Ad was moe.
0: Nou, dat hielp niet. Ik weet nog wel dat het opnemen van Lumen heel makkelijk ging. En toen zei Rob al meteen van... Oh, dat is geen goed teken. Maar Hela was weer heel moeilijk om te maken. En toen daarna dachten we, nou, dit gaan we nooit meer doen. Zo erg was het. En daarna hebben we dus toch weer een album gemaakt.
1: Ja, hoe hebben jullie die stormen overleefd dan? Hoe doe je dat met z'n 5?
0: Meestal dat Rob dan zegt, nou, misschien moeten we maar weer eens praten.
1: Rob is van het productiehuis, die productie jullie bij elkaar gebracht heeft.
0: Ja, die heeft een soort van opa-rol. En zo oud is hij nog niet, maar hij doet dat dan wel. Hij steekt dat, hij doet een grijze baard doet hij om. Nee, maar dat helpt wel, dat er iemand bij is die gewoon met een afstandje zegt, nou, oké, wat vind jij? Oké, nou, hoe ga je die dan verder oplossen? En dat is wel prettig in zo'n groep. Anders dan hadden we denk ik niet... het 5e album hadden we dan niet gemaakt. En het 4e album hadden we niet gemaakt. En het 3e trouwens denk ik ook niet.
2: Dus ja, maar weet je wat ook wel helpt? En dat heeft iedereen zich vanaf het begin gerealiseerd. Is dat we natuurlijk wisten dat we wel iets heel bijzonders bij de hand hadden. Kijk, en op een gegeven moment worden die persoonlijke verschillen... die worden dan ondergeschikt gemaakt aan dat grotere totaal wat je hebt. Want de muziek is zo mooi dat eigenlijk niemand wil beslissen van... nou, laten we hier maar mee ophouden.
1: Niemand trekt de stekker eruit.
2: Natuurlijk niet, want de muziek is zo de moeite waard... en wordt ook steeds mooier. Het groeit enorm als je al die albums achter elkaar luistert. Als je ziet hoe die composities gegroeid zijn en die invulling en hoe goed ze op elkaar ingespeeld zijn. Ik ben natuurlijk een beetje getuige aan de zijlijn, want ik ben producer en geluidstechnicus, afgezien daarvan. Maar dat dus, maar ik vind dat ook meegespeeld heeft. En ga je door of niet, weet je wel?
1: En de Arabicana was nieuw, wat ik me ook afvroeg. Ja. Hoe breng je dat aan de man? Hoe ga je zo'n nieuwe muziekstijl, hoe ga je dat promoten?
0: Nou, we hadden ten eerste al geluk met het eerste album werd uitgebracht door CRS. En die heeft ook die had meteen zoiets van, Bert Pijpers was dat, de platenbaas. En die zei meteen, het is mooie muziek, laten we het gaan proberen. En dat was wel heel belangrijk, omdat dat ook wel een gedeelte van het succes was. We hebben in het begin ook in Frankrijk best wel veel succes gehad. Ook getoerd. En daarna ook via CRS zijn eigenlijk alle platen uitgebracht. Het laatste hebben we gedeeltelijk in eigen beheer gedaan, maar het grotendeels hebben we met Continental samengewerkt. En dat is toch wel prettig dat je een partij hebt die er meteen in gelooft en die ook ons heeft ondersteund. En natuurlijk productiehuis als Nederland hebben heel veel eraan gedaan.
3: Ja. Die hebben moet je ook zeggen dat het gewoon in de tijd hing.
2: Ja.
3: Dat de muziek ging in de lucht, omdat in die tijd had je een hele hysterische Oost-West verhouding met bomaanslagen en zo. Mm. En wij dachten ook aanvankelijk van, nou, er wordt helemaal niks, maar het was andersom. De mensen wilden getroost worden. En daar waren wij ineens daar.
2: Ja.
1: Dus ook op het goede moment, op de goede plek, zal ik maar zeggen.
2: Zeker.
1: Goed, dank jullie wel. Ik nodig jullie uit om jullie plek weer in te nemen. Want we kunnen het niet genoeg zeggen. Bij de concertzender moet meer gespeeld dan gepraat worden. Heb ik vorige week nog gehoord. In de Amstelkerk in Amsterdam. Dus dat gaan we dan maar doen. We gaan weer luisteren naar No Blues.
4: Farewell, Shelby.

0: Ga je een stukje blues, Ad?
1: Zal ik een beetje bluesen als die kleine hier met die oet?
0: Oh jee, kijk. Wereldoorlog 3 breekt uit. Ad van Meurs op gitaar.

Oké, dames en heren, vorig jaar was het Woody Guthrie jaar. Was hij 100 jaar dood. Dit is het nummer wat we kennen van Woody Guthrie. Het gaat over een gevangenis in Georgia. En Haitham en Anki zingen een duet over een bloempje in de woestijn.

0: No Blues. Het uur zit er bijna op. Het is onvoorstelbaar. De tijd gaat zo snel. Ik heb eigenlijk nog maar één vraag. Ik weet niet wie hem gaat beantwoorden. Ad misschien? Of Haitham zelf?
1: Of toch de oudste?
0: Ad dan maar. Fraaie en unieke muziek van een band die tot de gevestigde orde hoort, schrijft de Volkskrant. Ad, wat nu nog? Wat moeten jullie nou nog?
2: Goeie vraag. Nou, ja... Doorgaan.
0: Doorgaan, zegt Ankie, ik hoor het.
2: Ik kan me niet voorstellen dat we dat niet moeten doen.
0: Nee, hè?
2: Nee.
0: Als je in een behoefte voorziet met de Arabicana, dat is natuurlijk fantastisch dat om door te gaan. Wel, maar ja. Wat dan? Hoe blijf je je vernieuwen?
2: Ik denk dat we elkaar nog eens een keer flink aan moeten pakken.
0: Weer 3 dagen opsluiten misschien met z'n allen.
2: Nee, ik weet het niet. Nee, er komen altijd nieuwe wegen. God, ik weet het niet. Als ik het wel had geweten, dan...
0: Haitham, weet jij?
1: Gewoon proberen en dan open zijn. En dan komt het wel goed.
3: Nou, het is ook zo dat...
0: Anne Maarten?
3: No Blues maakt muziek die nog steeds door mensen voor de eerste keer wordt gehoord. Ja. Hmm. En dat... Ja, we hebben nog 5 albums, we zijn al bijna 10 jaar bezig.
0: Ja.
3: Maar er zijn dus nog steeds heel veel mensen die ons nog niet kennen. En voor die mensen gaat dan echt soms... die komen er echt niet toe... Wat een prachtige muziek. Hebben jullie al een cd?
0: Dan zeg je wel 5.
3: Dus ja, dus het idee dat je altijd iets nieuws moet maken... is misschien voor ons...
2: Old school.
3: Ja, is dat wel zo belangrijk. Uiteindelijk gaat het erom dat je iets doet waar, ja, wat gewoon mooi is... en waar dus mensen gelukkig van worden.
0: Precies.
3: En is dat niet genoeg in de wereld?
0: Ja, ik vind
2: het
0: genoeg.
2: Het is wereldmuziek.
0: Ja, nee, ik vind het genoeg, maar ik wou toch even vragen. Maar gewoon doorgaan dan maar, zou ik zeggen.
3: We gaan in ieder geval een nieuw album schrijven.
0: Goed zo. Jullie spelen zo meteen nog 1 keer. Ik ga eventjes de agenda behandelen. En die is eigenlijk maar heel kort. No Blues treedt morgen 17 mei op in Leiden in de X. Op 31 mei op het Waterval Internationaal Vertelfestival in Zwolle. En op 21 juni op Festival Sensation in Dronten, waar de zomerzonnewende poëtisch gevierd wordt. En ze hebben mij al verteld dat dat heel erg leuk is. Dus zeker naartoe gaan, maar je moet wel vroeg op, want het begint geloof ik al om 4 uur 's ochtends of zo. Ad van Meurs organiseert elke maandagavond optredens van singer-songwriters in meneer Frits in Eindhoven. En programmeert ook het Naked Song Festival op 28 juni in Eindhoven. Check internet voor meer informatie. De sites van No Blues en Ad van Meurs. Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van Acoustic Roots. Ik vertel dat de techniek in handen was zoals altijd van Hans Meerman. Hans, dankjewel. Presentatie Karin van den Boogaard. Volgende week is er een extra aflevering van Acoustic Roots. Niet met een live optreden, maar dan vertelt muziekjournalist en muzikologe Charlie Kroijmans over de festivals van aanstaande zomer 2014. En laat ze ook artiesten horen die daar te bewonderen zullen zijn. Volgende maand, juni, zijn we er niet live. Want dit was namelijk ook het laatste optreden op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. Want de concertzender gaat voor de zoveelste keer in zijn geschiedenis weer eens verhuizen. Dit keer naar het theater Kikker in de binnenstad van Utrecht. Maar voor u als luisteraar maakt het natuurlijk helemaal niks uit. Dus heel graag tot in juli met een nieuwe live artiest. En dan wil ik nog even zeggen dat jullie, een van jullie allergrootste fans, kon er vanavond niet bij zijn. Onze... lieve coördinator Wereldmuziek Caroline Claire is er helaas niet. Ze is op vakantie. Maar ze luistert op haar vakantieadres via internet naar ons. En lieve Caroline, ik draag deze uitzending van Acoustic Blues op aan jou. Heel veel groeten, zegt hij dan. Hier is No Blues. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3.

Ja, en hier ben ik weer met Brasil Dalil. En weet je wat? Ik vind het best wel heel erg leuk. Dus laten wij gelijk naar mooie muziek luisteren.

Ja, Clara Nunes met Rolô. Jeetje, ik mis Clara Nunes. Wat een lekkere sambista was dat, een mooie vrouw. Uit Minas Gerais, inderdaad. We hebben deze set geopend met, inderdaad, Clara Nunes weer. Maar dan met de Clementina de Jesus, Embala Eu. En tussen de twee mooie nummers, João Bosco, ook uit Minas Gerais, Nação.

Pret-a-porter, Robson Jorge en Lincoln Olivetti. Oh, ik kan deze tijd nog zo goed herinneren. Pret-a-porter, alles ging over de mode in Brazilië en zo. Hiervoor hebben wij Realce van Gilberto Gil geluisterd. Oh, wat een heerlijk noemen. En daarvoor A Vizinha do Lado, Roberta Sá.

U luisterde naar een gedeelte van de cd The Sounds of Siam, volume 2, Malam en Luk Tung. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het programma Wereldmineralen, met wereldmuziek uit België, Colombia, Turkije en Thailand. Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken, concertzender.nl. En dit programma werd samengesteld door Kobe Events.

Welkom bij deze derde aflevering van de Klankenbron. Bomen, planten en zaden zijn zonder twijfel de meest gebruikte materialen om muziekinstrumenten van te maken. Zelfs zonder of met een minimale bewerking zijn bomen en planten vol van klank. Zoals de geslagen boomstammen waarnaar u nu luistert. En de uitgeholde boomstam en boomwortelhorens die volgen.

Chuck

U hoorde het Banda Linda Ongo Ensemble op boomstam en boomwortelhorens, gevolgd door 6 edevrouwen uit Vietnam met bamboefluiten van verschillende lengte. In beide orkesten heeft de muzikant slechts 1 toon tot zijn beschikking en de melodie ontstaat door een nauwgezette samenwerking.

三铁的柱，年少我做书记。

Oh, my God.

Noah, live up on the Lord. Live up on the beginning, Noah.

U hoorde achtereenvolgens de dorpelingen van De Kneeën in Vietnam op hun lange bamboefluiten zonder vingergaten. Gevolgd door een lied van de Kayo uit Birma over hun vlucht voor de burgeroorlog in dat land. Begeleid door een panfluit en een paar losse bamboefluiten. En als laatste een mannenkwartet uit Papua-Nieuw-Guinea met een lied over heimwee. Begeleid door rammelaars van gedroogde zaaddozen. En we gaan verder met, zoals het ooit heette, de Australische brulbuis of de didgeridoo. En een paar takken als percussie-instrument.

Hold on.

0: Na de didgeridoo hoorde u twee tracks van de Asurini en de Arara uit het Amazonegebied in Brazilië. De eerste van een Asurini-ensemble met bamboebuizen voorzien van een riet als mondstuk. En de tweede van net uit het woud terugkerende Arara-jagers met bamboetrompetten waarop de klank gemaakt wordt door de trillende binnenlippen van de bespelers. Ideale stemvervormers voor rituelen en ceremoniën. Een bundel bladeren en een boog zijn de instrumenten waarmee een sjamaan zijn werk doet tijdens jage of ayahuasca-sessie. In Ecuador is dat.
1: Jouw ring, Anna, Kehi maka, kwanjirai banye, kwa bai kumasang, sobai si bai di maka, banya, bai merai manye.

0: Na de jakenceremonie hoorde u een compositie van Walter Maioli voor instrumenten gemaakt van plantenzaden, gevolgd door Ya Bunyeng uit Laos op een bamboesieter waarvan de snaren gemaakt zijn van de huid van hetzelfde stuk bamboe.
1: Wat is er nou?

Christmas.

U hoorde een groep Hani-vrouwen uit Zuid-China met begeleiding van een boomblad en een hmong, welkomstlied gespeeld op drum en schalmei met een dubbelgevouwen blad als mondstuk. En we sluiten af met door bamboebuizen versterkt handengeklap van Ho Dang en muziek voor slagstokken en houten planken, de Xalasparta van de Basken. Volgende maand is de klankbron er weer met muziekinstrumenten gemaakt van bot, huid, schelp en schaal.

En tot zover dit programma De Klankenbron, samengesteld door Fred Gales. Voor de volledige speellijst en meer informatie over de muziek in dit programma kunt u onze website bezoeken, concertzender.nl.

Welkom bij de Metamorfose van de Concertzender met vandaag deel 14 van Musica Maluku. Een serie uitzendingen over de muziek van Maluku en Molukkers in Nederland. Over folklore, vis- en vaarliedjes, islamitische rituelen, kerkkoren, krijgstansen, indie rock en experimentele pop.

U luisterde naar het intro van een concert van het Moluccan Moods Orchestra in Berlijn op 28 oktober 1992. Deze aflevering is geheel gewijd aan deze groep die een pioniersrol speelt binnen de Molukse muziek in Nederland met eigentijdse bewerkingen van traditionele liederen uit de Molukken en eigen composities op basis van muziek uit Azië. Het Moluccan Moods Orchestra maakte in de zomer van 1988 radioopname voor SFB Radio Berlijn en dat alles na succesvolle concerten op het wereldmuziekfestival Heimatklingen. Het Duitse label Piranha zag er wel markt in en bracht de opname op LP en later op CD uit. Een deel van de in de loop der jaren in Nederland gemaakte radioopnamen, onder meer voor de KRO en de Wereldomroep, zijn uitgebracht op de CD Sejara. En dat is uitgebracht door Pen Records. Deze CD, die een overzicht biedt van de bloeiperiode van de groep, was lange tijd uitverkocht, maar is onlangs opnieuw uitgebracht. We gaan verder luisteren naar het concert waarbij de groep ons met tekst en uitleg meeneemt op reis langs de verschillende eilanden van de Molukse archipel, waarbij ook Nederland wordt aangedaan. Achtereenvolgens hoort u Tana de Racha, Jamko, Noele, Mandamande, Bersama Sama, Oplira, Irama Hati, Rio en Lembe Lembe.

Goodbye to everybody here in Berlin.

0: Het Mulligan Mood Orchestra begon in 1987 als orkest voor de begeleiding van gastartiesten in een maandelijkse concertserie onder de titel Mulligan Mood. En dat gebeurde allemaal in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Het orkest heeft later als zelfstandige groep van de modernisering van de traditionele Molukse muziek haar handelsmerk gemaakt. Met een pop-instrumentarium werden aanvankelijk vooral bekende Molukse liedjes uit de jaren 50 op eigen tijdse wijze uitgevoerd met driestemmige zang en lange, vrije improvisaties. In een proces van collectief improviserend arrangeren werd een eigen smeltkroesstijl ontwikkeld. In een later stadium bracht de band ook eigen composities uit, waarbij de Molukse en Aziatische muziek een belangrijke inspiratiebron bleef. We gaan verder met de uitzending en wel met een opname van een akoestisch optreden voor de NCRV-radio, Nieuwpoort van 5 mei 1998. En achtereenvolgens hoort u Henna Masawaja, Ser Lele, Pulao Emas, Lembe Lembe en Tana Toraja.
1: Moluccan Moods Orchestra. De groep bestaat ruim 10 jaar. Ooit begonnen als begeleidingsorkest voor gastartiesten in een concertreeks Moluccan Moods. Maar een jaar later maakten ze al hun eerste eigen cd, Wakoi. Een nieuwe cd staat op uitkomen. Setchara heet die. Ze gaan vanavond een aantal stukken zingen in Praatradio en straks ook in, hier in uw Nieuwsport. Het eerste is Henna Masawaja. Hier is de Moluccan Moods Orchestra. Ja.

0: De Molukken Mood Orchestra. En u hoort ze straks nog een paar keer in hier in uw Nieuwsport. Na 8 uur bij de NCRV op Radio 1.
1: Vanavond is van de Moluks Orkesten, Molukken Mood Orchestra. En ze spelen om 19 minuten over 8 spelen ze Tjerlele.

0: Pierre Lele van het Moluccan Moods Orchestra.
1: Het Moluccan Moods Orchestra, voor de derde keer vanavond treden ze op. Pulau Emas, het betekent Gouden Eiland.

0: Het Molukken Moods Orchestra en Pulau Emas.
1: Drie zangeressen, Maria Lecranzi, Regina Lecranzi en Anna Makaloy. Dan is er nog Victor Lecranzi, percussie en zang. Dan hebben we iemand die bas speelt, dat is Eduard van Amstel. Dan hebben we een gitarist, Nino Patikawa. En tenslotte Rijn Spoorman, saxofoon en fluit. 16 minuten over 9 en ze gaan spelen. Lembe Lembe, dat is een visserslied.

0: Lembe Lembe van het Moluccan Moods Orchestra. En het volgende grote optreden dat zij geven is in Den Helder op 26 juni in de stad Schouwburg.
1: Ik van het Moluccan Moods Orchestra. Tana Toradja.

0: Mulligan Moods Orchestra.
1: En ik ga u niet nog eens alle titels noemen die u heeft beluisterd. U kunt het allemaal terugvinden op onze website www.concertzender.nl. Deze aflevering van Metamorfose met Musica Molucca werd samengesteld door Rijn Spoorman. En de volgende delen worden iedere eerste vrijdag van de maand uitgezonden bij

Boeye Boeye van Orlando Julius uit Nigeria. Moddervette afrobeat. In deze nieuwe aflevering van Mariama, de beste Afrikaanse cd's van 2014. Maar ik zal me eerst even kort voorstellen. Naam is dus Bas Springer. Muziek samensteller bij Radio 5 en ook wereldmuziekjournalist. En nu ook dus de kerstverse medewerker van de Concertzender. Ik begon dus met Orlando Julius, een veteraan van de Nigeriaanse afrobeat. Een man die in de jaren 60 al jazz, soul, funk, allerlei soorten spannende muziek maakte. Uit de picture verdween. Hij ging naar Amerika, schreef daar hits, maar niemand kende hem buiten Europa. En hij is nu weer terug op 71-jarige leeftijd. Hij maakt een prachtige plaat met de Heliocentrics uit Londen. De cd heet Jayede Afro. En dat is eigenlijk gelijk, voor mij betreft, de mooiste cd van 2014. Ik ga niet te veel praten, want er is erg veel muziek. En daarom gelijk het volgende uit Mauritanië.

Ekmekt Mar van Noura Mint Zeimali uit Mauritanië. En je zou dit kunnen omschrijven als psychedelische desert blues. En desert blues is natuurlijk de muziek uit de woestijn. En zij mengt dat ook nog met flinke doses rock en blues en psychedelica. En dan krijg je deze spannende muziek. Die staat allemaal op haar cd die dit jaar verscheen. Dit jaar 2014 bedoel ik natuurlijk. De cd heet Chimani. Een van de beste desert blues cd's die ik in jaren gehoord heb. En even kort, wie is Noura Mint Zeimali? Zij is de dochter van Dimi Mint Abba. Bekende naam, ook uit Mauritanië. En haar vader was ooit medecomponist van het nationale volkslied van Mauritanië. Zoals gezegd, ik ga niet veel praten, daarom snel naar Mali.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we reserveren het komend uur voor wereldmineralen. En in dit programma allereerst de bijna meditatieve muziek van Anouar Brahem, een uit Tunesië afkomstige oudspeler. Op de cd Astrakhan Café speelt hij samen met de Turkse klarinetist Barbaros Erköse en de Turkse percussionist Lasat Hosni. Brahem is een van de eerste oudspelers die de oud niet meer als begeleidingsinstrument, maar als solo-instrument ging gebruiken. Zijn muziek ligt tussen de Arabische muziek en de jazz in. U kunt gaan luisteren naar drie nummers van de cd Astrakhan Café.

U luisterde naar de CD Astrakhan Café van Anouar Brahem. En we zetten de meditatie door met de muziek van de in Nederland woonachtige Indiase zangeres Sandhi Sanjana. Zij integreert traditionele Indiase vocalen met jazz en wereldmuziek. Op deze CD blijft ze echter nog dicht bij haar roots, want u kunt gaan luisteren naar twee nummers van de CD Kadim.

U hoorde Sandhya Sanjana. In het volgende blok de sensuele muziek van de Napolitaanse Pietra Montecorvino. Deze inmiddels 51-jarige Napolitaanse begon ooit als actrice, maar ze bleek ook bijzonder goed te kunnen zingen. Met een rokerige, rauwe stem zingt ze over het even rauwe leven in Napoli. Vier nummers kunt u gaan beluisteren van de cd Napoli Mediterranee.

En zo klonk Pietra Montecorvino. We sluiten af met de aanstekelijke afrobeat van Femi Kuti, zoon van de legendarische Fela Kuti. Net als zijn vader schrijft de uit Nigeria afkomstige Femi Kuti uitgesproken politieke songs, wat ook in een paar titels van de nu volgende nummers is terug te horen. Truth Don't Die en What Will Tomorrow Bring? Ik zeg het nog, de volledige speellijst is terug te vinden op onze website www.concertzender.nl. Moet u wel even doorklikken naar dit programma Wereldmineralen. Dit programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek in Rotterdam.

Welkom bij de Concertzender en welkom bij Wereldmineralen. We beginnen vandaag met de Koerdische muzikant Mikhail Aslan. Aslan groeide op in Oost-Turkije en vertrok naar Duitsland om aan het conservatorium klassieke gitaar te gaan studeren. Op de cd The Key of the Mountain zingt hij onder meer over een in vergetelheid geraakte opstand eind jaren 30 in zijn geboortestreek Dersim. En hierbij kwamen vele tienduizenden opstandige Koerden en Armeniërs om. Verwacht dus geen vrolijke muziek. Van deze cd hoort u nu drie nummers.

U heeft geluisterd naar de Koerdische muzikant Mikhail Aslan. In het volgende blokje, de rauwe Desert Blues, afkomstig van de prachtige cd-box Sarouz. De volgende nummers zijn afkomstig van een van de drie bijbehorende cd's, genaamd Polisario Ventura, oftewel Polisario zal overwinnen. Het gaat hier om het bevrijdingsleger van de nomaden van de westelijke Sahara. En dat is het gebied dat nu binnen de grenzen van Marokko ligt. Polisario vecht al decennia lang voor de onafhankelijkheid van dit gebied en met dit project is deze strijd weer eens onder de aandacht gebracht.

Achtereenvolgens hoorde u Azawadé, Le Niger en Bamba, de eerste drie nummers van het concert van de Touré Reigel Collective. Ze gaan verder met het nummer Experience, dat een typische Malinese gitaarintro heeft. Het wordt aangevuld door de meanderende pianoklanken van Idan Reigel. Daarna een oud solo, maar eerst nu Kfar.

Thank you.

En we zijn er weer aan het laatste deel van het concert gekomen dat de Touré Reichel Collective uitvoerde in Raza in Utrecht. Ze spelen het nummer Hawa en we sluiten af met een stukje van Al Afori. U hoort Vieux Farka Touré op gitaar, Idan Reichel piano, Soleiman Kane op basgitaar en Amit Carmelli percussie. De volledige speellijst vindt u natuurlijk op onze site concertzender.nl.

0: Thank you.
1: U heeft geluisterd naar Concertzender Live, waarin het concert van de Touré Reichel Collective, dat was opgenomen in Theater Raza in Utrecht op 31 oktober 2012. Techniek was in handen van Wijnand de Groot, productie Oriane van der Heijden. Dit programma werd samengesteld door Caroline Clairen.

luistert naar de Concertzender met deel 10 van de programmareeks Damas del Tango. Deze uitzending is gewijd aan Seyhan Hanım. Dat is een Turkse tangozangeres die in haar land populair was in de jaren 30. Maar hoe kwam de westerse, wereldse tango vanuit Argentinië in het oosterse, islamitische Turkije terecht? De Argentijnse tango was omstreeks 1900 nog rauw en ritmisch, een muzikale cultuur van zelfkant en volkswijken. Rond 1907 kwam de tango in Parijs. Daar werd de tango gepolijst tot melodische muziek voor danssalons, dus letterlijk salon fähig gemaakt. En dan wel voor beschaafd publiek. Vanuit Parijs drong de salon tango vervolgens door in heel Europa, ook tot in Roemenië. En daar zat tijdens de Eerste Wereldoorlog als militair attaché op de Turkse ambassade een zekere Mustafa Kemal. Daar maakte hij kennis met de tangomuziek en met salondansen en hij raakte daaraan verslingerd. Van die continentale tango waarmee Mustafa Kemal in aanraking was gekomen, laten we nu een instrumentaal nummer horen. El Mamao, de dronkenlap, gespeeld door de banda Pathé van Alfredo Gobbi.

De militair Mustafa Kemal, die de tango naar Turkije bracht, was niemand minder dan de latere Atatürk. En dat is weer de grondlegger van de moderne Republiek Turkije in 1923. Hij bewerkstelligde de afschaffing van het traditionele kalifaat en sultanaat en bevorderde modernisering, secularisering en emancipatie. Vooral voor de vrouwenemancipatie heeft Atatürk veel betekend. Hij wilde breken met de oude wereld van harems en gesluierde vrouwen. Zo schafte hij het hoofddoekje af en gaf vrouwen onderwijs en stemrecht. In Turkije waren wel vrouwelijke zangeressen geweest, maar dat waren dan christelijke of Joodse vrouwen. Voortaan mochten ook islamitische vrouwen optreden als zangeres of filmster. Een van de persoonlijke gunstelingen van Atatürk was Seyhan Hanım. Zij was de eerste Turkse vrouw die een plaatopname maakte en zij zong de eerste tango in het Turks, Mazi, het verleden.

Zij en Hanim kregen een klassieke conservatoriumopleiding en trad daarna voornamelijk op in operettes. Ze zong diverse lichte genres, maar werd beroemd met haar tangoliedjes. Het vorige nummer, Mazi, werd opgenomen in 1932. In de volgende 10 jaar zouden er nog een 50-tal volgen. Een bescheiden aantal, maar dat kwam doordat ze huwde met een militair die in het verre Anadolu was gelegerd. En daardoor kon ze maar 1 keer per jaar naar Istanbul komen om plaatopname te maken. In het nu volgende Hikran zingt Seyhan Hanim over smart.

In het islamitische Ottomaanse Rijk bestond een strikte scheiding van man en vrouw in het openbaar. Atatürk zag het westerse paardansen, zoals tango, als een middel om die scheiding en ongelijkheid te doorbreken. Op veel foto's staat Atatürk als danser afgebeeld en hij liet zulke foto's bewust afdrukken op de voorpagina van kranten. Rudolf Nadolny, de eerste Duitse ambassadeur in Ankara, schreef in zijn memoires, ik citeer, Atatürk is een libertijn en een onbeschaamde rokkenjager. Voor zijn vleeselijke genoegens laat hij als een Oosters potentaat vrouwen aanrukken. Maar hij zegt ook, alles wat we op de wereld zien is het werk van vrouwen. Seyhan Hanim zingt nu Tjapkin, oftewel rokkenjager.

Atatürk was vastbesloten om de Europese cultuur binnen te halen. Tango-muziek en salondansen vond hij uitingen van beschaving. Als leider van de Turkse Republiek liet hij officiële recepties volgen met bals in de westerse traditie van balzaaldiplomatie. Seyhan Hanım gaat verder met Inci, parel.

Het orkest Chiochiria werd erg bekend en bezat een stel uitstekende solisten. Ze stonden jarenlang onder leiding van de naaigrootmeester Georg Samfier. Medleys doen het altijd goed, want dan komen meerdere solisten aan bod. Daarna een dans, een vioolsolo door Efta Boteka en dan maar liefst 2 cymbaalspelers tegelijk, T. Jordace en A. Ili, in Bresaca la Predial.

De grootmeesters Benoni Damian op viool en de in Nederland wonende panfluitspeler Nikolai Pirvu produceerden een LP met ook nog andere solisten. Ze steken elkaar de loef af in de suite Oltenjaska. Daarna geven ze een Taragot-solist de ruimte in een suite Pentru, waarna Nikolai Pirvu als solist diezelfde suite afsluit met zijn Nai.

Een solist op zo'n beetje alle blaasinstrumenten is Ion Lacanou. Hij begint met de fluier, een houten fluit, gaat daarna de Roemeense doelenzak bespelen, de chimpoi. Vervolgens de veel langere houten caval, om tot slot op de sols de peste te gaan spelen. En dat is een soort fish scale. Hij laat zich door verschillende orkesten begeleiden.

Deze Ion Lachanu had ook nog een broertje en die heette Jacob. Hij had dezelfde hobby, het bespelen van zo'n beetje alle blaasinstrumenten die je kunt bedenken. Hij deed niet onder voor Ion en begint met de doedelzak, de chimpoi, daarna de grote lange fluit, de caval, om tenslotte de fluier, de kortere fluit, te gaan bespelen.

Tot slot zoeken we Georges Zampfeer weer op. In de tijd dat je zijn muziek in winkelcentra en warenhuizen overal hoorde, werd het muzak of achtergrondmuziek genoemd. Maar laten we niet vergeten dat het een groot muzikus was met een enorm gedegen opleiding in Boekarest. Van een van zijn vele platen uit de beginperiode, uit Roemenië dus, horen we 3 korte stukken Zolang de tijd ons toestaat. Henk Braaksma stelde dit programma voor de concertzender samen.

Hartelijk welkom bij de Concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. En vandaag de gast, 5 woest spelende mannen die samen de formatie Parnegatje vormen. Het heeft er nog weinig weg van winter, ook niet op deze 17 januari. Maar had er ijs gelegen, dan was het heel snel weggesmolten bij hun hartverwarmende Balkanmuziek. Daarbij maken ze gebruik van spannende muziekinstrumenten, zoals de magische Armeense doedoek. Die heb ik nog niet ontwaard, dus ik ben benieuwd welk van de 24 instrumenten die hier staan dat is. En zelfgebouwde snaarinstrumenten zoals de fietsbandbas, ook wel beter bekend als de binnenbandbas, waarover hopelijk straks meer. Hier is, en daar zijn we heel trots op en ook vereerd mee, hier is Parnegatje.

Dat was Maka Mousseni van Parnegatje, bestaande uit Mark Constance, Gerwil Kusters, Michiel Hollanders, Dan Taffy en Michiel Bakkers de Vries. En radio is een fantastisch medium, maar toch is het heel jammer dat er ook dit keer geen plaatjes bij zijn in Acoustic Roots, want u zou het moeten zien, hè? Hier op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw, bij de concertzender, live muziek in een kantooromgeving. De hele ruimte staat vol met die 24 instrumenten, met publiek, met talloze meters kabel en wat iets meer zij. En met, ik zei het al, 5 woest spelende en bij tijd en wijle ook woest ogende mannen, de mannen van Parnegatje. En zij spelen gelijk gewoon maar meteen door Mikrasia.

0: Barnegat. Je speelde achterin volgens Makam Hussaini, Mikrazia en Nouza. En Mark Constance gaat naast mij plaatsnemen aan tafel. Gooit nog even de tamboerijn aan de kant. Welkom. Mark.
1: Welkom.
0: Kan je praten al? Ben je uitgehecht?
1: Ja.
0: Wat een beetje spannend begin bij het laatste nummer. Wat dacht je? Ik ga eens even heel...
1: Ja, dat begin daar, dat mag ik helemaal zelf weten.
0: Ja, dat zag ik aan die andere. Die stonden te denken, wanneer komt die nou?
1: Ja.
0: Daar gaat hij weer.
1: Nee, een keer duurt het langer, andere keer duurt het korter.
0: Of heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd, dat ze dat dachten?
1: Zou kunnen, ja.
0: Vertel eens even. Barnegat, je bestaat al een hele tijd, 13, 14 jaar?
1: Ja, klopt.
0: Maar jij gaat met Dan Tuffy het langste terug, want er is steeds wisselende bezettingen, begreep ik.
1: Nou, we hebben de eerste 4 jaar hebben nog wat andere mensen erbij gehad. Onder andere een fluitiste en een violist.
0: Maar?
1: De fluitiste was geen succes.
0: En de violist,
1: die paste eigenlijk perfect. Die past nog steeds perfect, want die komt soms wel eens langs. Maar die woont tegenwoordig in Amerika.
0: Okay.
1: Want die is verliefd geworden op een Californian woman.
0: Ja, kan gebeuren. Ja.
1: Ja.
0: En de liefde gaat voor de band dan, hè, blijkbaar.
1: Mwah, ja.
0: Heb jij, Barnegatje, opgericht, kan ik dat zo zeggen? Ben je de oprichter?
1: Ja, kun je zo zeggen, ja.
0: En wat jij dacht, ik ga een Balkangroep oprichten. Wat dacht je?
1: Nou, het was meer dat ik op een gegeven moment tegen die muziek aanliep. En tegen de bandoneon aanliep. Mm-hmm. En dat waren gewoon twee dingen waar ik zo door gegrepen was dat ik dat gewoon moest gaan doen. Dus het was niet zo van, ik heb eigenlijk nooit een bewust plan gemaakt. Maar ja, dan ga je daarmee bezig en dan kom je mensen tegen en dan zeg je, hey, zullen we samen spelen? En dan, nou ja, van het een komt het ander.
0: En dan ga je dat doen.
1: En dan neemt het serieuzere vorm aan. En dan ga je met audities werken. En dan ga je ook wat meer. Maar goed, het is eigenlijk gewoon uit liefde voor die muziek. En de bandoneon is het allemaal begonnen.
0: Ja. Waar werd je dan door gegrepen bij die bandoneon?
1: Oeh, er zit er geen vrolijke noot op.
0: Je bent een melancholisch treurig
1: mens. Ik ben melancholisch aangelegd, ja. Ik hou ook van melancholische muziek. En... bandoneon is gewoon, de klank is bijna, ik vind het bijna onaards. Het is zo rijk aan harmonische boventonen. En het is ook soms, je kan gewoon met één zo'n nootje van zo'n bandoneon, kan je heel het publiek stil krijgen. Dat is gewoon, en dan doe je maar één nootje. En hij is ook zo ontzettend dynamisch, hè. Want daarvoor speelde ik wel op zo'n klein dingetje, zo'n drierijertje. Mm. Maar in een circus, dan kan je dus, dat het fijn daaraan was, is dat dat ook los is. Het is heel fysiek. En bandoneon is dat ook. Dat heb je met de accordeon bijvoorbeeld veel minder. Dat is ook wel fysiek, want dan krijg je rugproblemen.
0: Ja, maar dit is meer...
1: Maar het zit heel erg, je bent heel erg ingestrapt, ingebonden. Terwijl bandoneon is vrij op je knie. En alles wat je met je lichaam doet, dat hoor je terug in de klank, in de manieren, in de timbre of noem wat op. Hm. Dus dat vind ik persoonlijk, spreekt mij dat heel erg aan.
0: Dus zo ben je er verslingerd aan geraakt eigenlijk.
1: Ik ben er verslingerd aan geraakt, ja.
0: Is je lievelingsinstrument?
1: Om zelf te spelen?
0: Ja. Of gaat dat te ver?
1: Ja, ik denk het wel. Ik heb heel vaak gewisseld van instrument in mijn leven. En nu is het toch... Maar ja, ik mag ook graag zingen, bijvoorbeeld.
0: Dat hebben we ook gehoord al.
1: En ik mag ook heel graag percussie spelen. Maar ik denk ook vooral voor mij is muziek, en daarom ook Barnegatje, is ik hou ook heel erg van afwisseling. Ook in mijn leven, weet je wel. Dat, dus ik ben altijd op zoek naar dingen.
0: Wat voor dingen?
1: Ja, dat weet ik niet zo goed. In principe sta ik gewoon open.
0: Je bent op zoek naar iets?
1: Ja, inspirerende dingen. Stimulans, goede, bijzondere muzikanten, bijzondere muziek. En deze jongens hier in deze band, die hebben een beetje dezelfde instelling als ik wat dat betreft. Alles mag.
0: Alles mag? Nou.
1: Ja, het moet niet, het moet geen grapje worden of zo. Maar in principe... Als ze nou zeggen dat hij ineens Michiel Bakkers zegt... Oh, maar ik hoor een aanbeeld in dat nummer. Dan zeg ik, ja, vooruit, proberen we dat.
0: Dus je staat wel open voor het experiment.
1: Ja. En maar moet kloppen. Het moet bij elkaar passen, het moet kloppen. Hè?
0: Maar en ook de Balkanmuziek dus. Dat wel.
1: Ja. Zij het, dat is vooral ook dat het mij heel goed paste, die Balkanmuziek. En dan vooral de muziek van de Roma en de Griekse Rebetiko.
0: Je ziet er helemaal niet uit als een Roma. De enige die er een beetje nog uitziet, die een beetje bij mijn beeld van een Roma past, is Michiel Bakkers.
1: Nee, maar ja, dat ben ik natuurlijk ook niet. En waarom zou ik moeite gaan doen om te proberen zo eruit te zien?
0: Nee, dat hoef je helemaal niet.
1: Ik doe ook geen moeite om ze te proberen om ze na te doen. Ik bedoel,
0: maar je hebt wel die prachtige klank ervan. Hoe heb je die zo goed eigen gemaakt?
1: Doen, veel doen. Dat is altijd wat ik iedereen aanraad. En vooral ook veel fouten maken.
0: Ben je ook echt fouten maken, ben je ook naartoe, geweest om met mensen te spelen daar?
1: Nou, voor andere redenen, maar er wordt altijd gespeeld. Dan.
0: En dan kan je altijd meespelen?
1: Ja, meestal wel, als ik het kan volgen tenminste.
0: De fietsbandbas heb ik beloofd dat we daar iets over zouden zeggen. Maar ik begrijp dat we het niet te veel over hoeven te zeggen. Want op de nieuwe cd, Podom, komt hij helemaal niet meer voor. Vertelde Michiel, de andere Michiel, die hem gebouwd heeft.
1: Twee nummertjes, geloof ik.
0: En that's it.
1: Ja.
0: Ja. Maar hoe, vertel nog even snel hoe die ontstaan. Hoe, nou, hoe is hij erop gekomen?
1: Het is een soort ongestructureerde knutselwoede van onze gitarist, Michiel Hollanders. En die komt regelmatig met een nieuw instrument op te proppen. En meestal klinken ze ook verrekt goed. Mm-hmm. Helaas hebben we vandaag alleen, want op de plaat staat bijvoorbeeld de klootviool. Dat is een geweldig instrument. Is die alleen vergeten vandaag. Dus...
0: Ah ja, dat kan gebeuren.
1: Maar ja.
0: Mensen zijn altijd licht zenuwachtig als ze in Acoustic Roots moeten gaan optreden. Dat geeft helemaal niks. Reflecteert hoe jullie nu spelen ook hoe jullie in het begin 14 jaar geleden speelden? Of heeft dat een hele ontwikkeling doorgemaakt?
1: Dat heeft een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. En ik moet wel zeggen dat deze plaat... Want de vorige plaat bijvoorbeeld, dat was meer soort van echt van... ja, dit is wat we doen en deze liedjes die zitten nou in onze live set. En dat hebben we zo live mogelijk geprobeerd op te nemen. Terwijl deze plaat is echt over nagedacht.
0: Over deze plaat is echt nagedacht?
1: Meer dan over vorige platen.
0: Oké, okay. En wat hebben jullie bedacht bij deze plaat?
1: Nou, ik wou vooral het begroef gaan hangen en ik wou iets met,

0: perfecte man om dat te produceren.
1: Je hebt plaat geproduceerd, hè? Ja, voor het eerst dat je een producer hadden.
0: Ja, maar dat had ik ook echt verzonnen. Ik wil nu gewoon een keer met iemand van buitenaf werken. En dat ook, maar het moet dan dus wel iemand zijn die je volledig vertrouwt. Mm-hmm. En met Simon was gewoon heel makkelijk. Ik heb misschien 10 minuten... Ik heb hem eerst gevraagd om naar een concert te komen. Hij is mijn buurman ook, dat scheelt. Hij woont in Rotterdam tegenwoordig. Maar, en ik dacht van, als hij daar met een smile op zijn gezicht aan het afloop van een concert staat, dan is het goed, gaan we doen. En vervolgens, we hebben ongeveer 10 minuten over gepraat over wat de bedoeling was. En dat was genoeg. Hij begreep het perfect.
1: Perfect, oké. Okay.
0: En voor de rest zijn we gewoon in zijn ruimte, geweldige studio, Epic Rainbow Unicorn, hebben gewoon opgezet en zijn we gaan spelen.
1: En het is geworden wat je in je hoofd had.
0: Ja, het is precies wat ik in mijn hoofd had.
1: Want
0: het
1: is moeilijk uit te leggen. Ja. Ook aan de rest van de band, denk ik.
0: Ja.
1: Of hebben die ook inspraak gehad? Of zet jij de lijnen uit?
0: Nou, ik zet ook. Iedereen heeft inspraak, maar ik zet wel de lijnen uit.
1: Ik kijk nu even hoe ze kijken. Ze zitten achter jou. Ik kijk even hoe ze kijken.
0: Ja, ik hoef dat niet te zien in de ship. Nee, iemand moet toch lijnen uitzetten. We hebben ook verzonnen voor deze plaat van, we gaan het niet te democratisch maken. Want dan, en dat vind ik op zich wel. Kijk, als je een visie hebt, dan moet je die niet moet je geen water bij gaan doen. Dan wordt het alsof als het te democratisch is, dan krijg je altijd een soort van middelmatige visies, laat ik het zo zeggen.
1: Klopt, je hebt verlichte leiders nodig. En neem je plaats in, zou ik
0: mensen
1: zeggen.
0: Mensen met een idee, hè?
1: Kijk, mensen met een idee. En dit idee heeft geleid tot Podrom. Daarvan spelen jullie de meeste van jullie nummers vanavond. Armenian Waltz is de volgende, klopt
2: ja,
1: dat, Mark?
2: Klopt.
1: Ja, oké. Okay. Ga jullie gang. Parnegatje. Gezondheid.

0: Zoals gitarist die aan ontpluggen is.
1: Dan kan je mij vertellen, Mark, dat Jurina was, klopt dat?
0: Ja, klopt.
1: En wat ga je nu spelen?
0: We gaan nu Ime Presakias spelen.
1: Okay. Waar gaat dat over?
0: Aan de hoogte en de laagtepunten van het drugsgebruik.
1: Oh.
0: En wat het toch fijn is om dictator te zijn. Oh. En dat het ook heel goed samengaat.
1: Heb je iemand specifiek in gedachten?
0: Nou, mezelf.
2: Yes. Hier is het.

0: Parnegatje. En dit was Ime.
1: Ime.
0: Ime? Prezakias. Ja. Jullie invloeden komen... Mark Constance, de invloeden van jullie muziek komen steeds verder uit het oosten. Hoe ver zitten jullie nu? Mongolië, geloof ik. Afghanistan, zoiets. Kan dat?
2: Mongolië nog net niet.
0: Oh, hoe ver gaat het nog?
2: Afghanistan...
0: Wat jou betreft?
2: Hangt er vanaf. Het moet in het beeld passen, in de rest van het beeld.
0: En wat is de rest van het beeld?
2: Op dit moment, ja, dat zou je zeggen, we hebben het, op dit moment is dat deze voorstelling, mm-hmm. deze plaat. Het klopt wel, we zakken steeds een beetje meer af naar het Midden-Oosten eigenlijk. Dus Persische dingen, veel Persische dingen, Armeense dingen, dat soort werk. Maar... Ja, ik heb nog niet echt een duidelijk beeld over de volgende plaat. Of het volgende programma.
0: Maar dat hoeft toch nog niet? Deze is net uit, Poderom.
2: Ja, precies. Maar dat ik probeer te zeggen dat het volgende programma... Ja, dat kan op dit moment kan het van alles worden. Het ligt nog helemaal open.
0: Oké, dus Poderom betekent onderweg. Maar naar wat, naar wie, naar waar, dat weet je eigenlijk nog niet.
2: Ik denk toch wel een beetje richting Arabië.
0: De Midden-Oosten, Arabië.
2: Ja.
0: Oké. Nou, laten we eerst van Poderom genieten, toch? Voordat we weer iets nieuws gaan doen.
2: Zou ik zeker doen.
0: Ja. Dus Acoustic Roots duurt nog minder dan 20 minuten. Dus jullie hebben nog alle tijd om door te spelen.
2: Okay.
0: De mannen zijn nu even verdwenen, dus die moeten we dan gewoon weer even optrommelen. Juksek ga je zo nog spelen. Saltadoros.
2: Yes.
0: En Sulemanovo. Maar dat is de enige van jullie van andere CD. Hè? Dat staat niet op Pardon. Okay. De mannen zijn weer gearriveerd. Ga je gang, neem je plek in. Wat ga je nu spelen? Wat voor instrument?
2: Bandoneon.
0: Okay. Je lievelingsinstrument. Ja.

0: Vertel even iets of zo.
1: Nou, wat vertellen? Nou, ik zal vertellen dat iedereen weer terug is, dat hoort u. Oh, ja. En iedereen speelt ongeveer weer... Nee, Gerald heeft de klarinet gegrepen. Dan Taffy gitaar, Michiel. Twee Michielen, dat maakt het moeilijk.
2: Zeg maar Fred.
1: Zeg maar Fred, zegt hij.
3: Hamza.

Saltadoros. Toch een al bijna 100 jaar oud lied over de herverdeling van de rijkdom.

can I stay to strike on die staat die zout haar om me. Oorspoon als kat of doen me. Vaas zout haar.

0: Dank je wel.
1: Mark Constans.
2: Lekker warm hier.
1: Lekker warm hier, ja. Je begint ervan te zweten. Vind jij het goed, Mark, om Sulemanovo over te slaan? Anders komen we. Anders reden we het niet eens binnen een uur met jullie.
2: Ja, want een live... Je weet bij ons nooit precies hoe lang het nummer duurt.
1: Precies, een live optreden kost toch meer tijd dan je denkt. En dan kunnen we nog even kort spreken. Op jullie site staat de sound van Parnegatjes, die van een tekker. Wat is dat?
2: Dat is een soort underground bar eigenlijk.
1: Ja, een ontmoetingsplaats.
2: Tekker, dat komt dan uit
1: Grieks.
2: Uit het Grieks, uit, ja. uit de 40e jaren.
1: Een ontmoetingsplaats voor dolende zielen.
2: Ja.
1: Die al is er maar voor één moment willen ontsnappen aan de dagelijkse gekte van de wereld.
2: Juist.
1: Valt dat de sound goed samen?
2: Ja. Prima.
1: Heb je dat zelf geschreven?
2: Nee hoor.
1: Je had het kunnen schrijven.
2: Wie is dat? Van Saskia?
3: Ja.
1: En wie is Saskia?
2: Saskia Thornquist.
1: Okay. En dat valt het wat jou betreft goed samen?
2: Ja, dit is van de vorige plaat volgens mij, of niet?
3: Mm-hmm.
2: Ja. Van Keffie, ja.
1: Ja, klopt. Ja. Maar gaat het ook over Podom?
2: Ja, zeker. Ja, ik speel muziek omdat het me gelukkig en gezond houdt. En ik geloof zeker, daarom is het ook heel jammer dat al de muziekonderwijs op die school en zo naar de kloot gaat. Want zelfs al doe je later niks mee in je leven, je wordt toch een ander mens van.
1: Het is geweldig.
2: En muziek, het is geweldig. Als ik speel voor mezelf omdat ik dan even gewoon er niet ben. Of liever gezegd, ik ben er wel, maar het is een soort gesupprimeerde versie van mij. Weet je wel, over wat ik morgen moet gaan doen en over de boodschappen. Dat is allemaal even helemaal weg. Ik ben gewoon helemaal in het nu.
1: Ja.
2: En volgens mij is dat ontzettend gezond. En het beste is natuurlijk als je dat ook kan doorgeven. Daar zijn concerten voor. Dat mensen even 2 uren gewoon helemaal niet...
1: hoeven nadenken.
2: En gewoon in het moment leven en samen die energie dragen. En dat heeft volgens mij in de mens nodig. En ik een beetje meer dan de rest.
1: Ja. En iedereen misschien wel van Parnegatje. Iedereen knikt, braaf. Goed zo, jongens. Nou, dat onderdompelen in zo'n optreden, dat kan wat Parnegatje betreft. Ik ben nu toe aan onze agenda in Acoustic Roots. In februari nog, op 6 februari in het Rietveld Theater in Delft. En op 13 februari in Schouwburg de Muzeval in Emmen. Daar is Parnegatje te boeken. Dan Urna en Kroke, zanger uit Mongolië, ontmoet Poolse klezmer. Op 23 januari in Raza in Utrecht. Zep Voor speelt samen met 2 andere snaargeweldenaren, Anton Goudsmit en Jan Roita, in het Muziekgebouw aan het IJ op 31 januari. Op 1 februari treedt Teresa Salguero, de ex-zangeres van Madre Deus, op in het Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven. Zigeunerband Taraf de Haidouks is afkomstig uit Roemenië en geeft een concert op vrijdag 31 januari in Raza en zaterdag 1 februari in het Bimhuis in Amsterdam. En op 8 februari vanaf 4 uur 's middags in de Doelen in Rotterdam de Celtic en Balfolk Night, een breed geschakeerd dansfestijn met Keltische roots. En ook in het Bimhuis op vrijdag 21 februari Arifa, Voices from the East. En Toto La Momposina y Sus Tambores, de grande dame van de Colombiaanse muziek, treedt op in Raza in Utrecht op vrijdag 14 februari. En tot zover de agenda van Acoustic Roots. Zoals gezegd, Parnegatje nog 2 keer in februari in Delft en in Emmen. En nog 1 keer zometeen in Acoustic Roots. Dit was het voor deze maand. Acoustic Roots live bij de Concertzender. Techniek Hans Meerman. Slaaploze nacht heb je ervan gehad, hè, voor deze keer. Presentatie, Karin van der Booghuis. Volgende maand zijn we er weer. En wie er dan komt, dat is een verrassing. Dat zullen we nog zien. Nog 1 keer Parnegatje, Mark Constanze, Gerwil Kusters, Michiel Hollanders, Dan Tuffy en Michiel Bakkers de Vries. Madalena.
2: Ik doe het. Ik doe het.

0: Barnegatje in Acoustic Roots. Dit was dan weer korter, Mark Constance, dan je beloofd had. Hoe kan het nou?
1: Ja. Maar dat ligt aan mij.
0: Ligt aan jou. Ja, dat, als het niet helemaal goed gaat, heeft de leider het ook gedaan,
1: je,
0: natuurlijk.
1: Ik heel erg vanaf waar we spelen. Als we in het theater staan, dan is het toch meer. Zijn wat langere nummers, meer ballades. Als we op een festival staan, dan zijn het meer snelle, korte dingen. Soms extreem snel zelfs. Maar dat, ja, dat ligt er net aan af waar we zitten en wat de gelegenheid is, zou ik maar zeggen.
0: Wij vonden het heel fijn. Hartelijk dank dat jullie de nummers van de nieuwe cd wilden spelen. Podrum. En jullie gaan daarmee optreden de komende tijd. Ik heb al verteld waar. Ja. Hoe loopt de cd? Weet je dat? Wordt die een beetje verkocht?
1: Ja, volgens mij wel goed, ja.
0: Want jullie hadden laatst ook in Vrije Geluiden bij de VPRO. Dus het gaat langzaam. Groeit de bekendheid?
1: Nou, eigenlijk, ik kan wel eerlijk zeggen dat alles cd's van ons... Ik koop eigenlijk bijna altijd uit. Mm-hmm. En soms een tweede persing. Dus over het algemeen gaat het goed. Op dit moment hoe het staat met Podrum, dat zou ik niet weten. Want ik heb dat al een maand lang niet gevraagd.
0: Laat je verrassen, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: En achter je wordt nog een korte aanzet gegeven. Jullie mogen het uur volmaken wat mij betreft. Heb je nog puff?
1: Hoeveel minuten hebben we nog?
0: Je hebt nog 40 seconden. Dat is niet heel veel, hè? Laten we er dan rustig uitgaan met Gerwel op de achtergrond een beetje toeterend op zijn.

0: dank jullie wel. Parnegatje, zoals gezegd. Gerwil, Dan, Michiel en Mark. Fijn dat jullie hier wilden zijn.
1: Dankjewel.
0: In Acoustic Roots. En dan gaan we nu even uitpuffen en afkoelen. Dank jullie wel.

0: Dit is het programma Mariama van de Concertzender. Nu de eerste blote benen gesignaleerd zijn, de lucht naar bloesems ruikt en de terrasjes 's avonds nog vol zitten, wordt het tijd om het festivalseizoen te denken. In deze uitzending word je alvast opgewarmd met muziek van artiesten die deze zomer de Nederlandse podia zullen betreden. Liefhebbers van Afrikaanse muziek krijgen het dit jaar druk. Zo staan Mama Kassai en Habib Koité op het Afrika Festival in Herkme. De band Koffie staat op het Houtfestival. En niemand minder dan Youssou N'Dour wordt verwacht op het Roots Festival in Amsterdam. We beginnen deze uitzending met Dobet Gnahore en Fatoumata Diawara, die op 21 mei en 1 juni op het The Hague African Festival zullen spelen.
1: Ta femme. Hein? Jo, toi aussi. Wie kun je proberen? Wie pak je tapa doucement? Wie kun je proberen? Wie kun je proberen?

Het Afrika Festival in Herchtme is een van de meest bijzondere festivals van Nederland. Zonder subsidie, maar met een heleboel vrijwilligers, haalt dit festival voor de 26e keer topklasse Afrikaanse muziek naar Nederland. Artiesten als Salif Keita spelen graag op het festival vanwege de intieme sfeer. Ook dit jaar is de programmering uitstekend, met onder andere de Kaapverdiaanse Nancy Vieira, Malinese Habib Koité en Mamar Kassai uit Niger. Het festival vindt plaats op 5 en 6 juli in Herchtme, Overijssel, maar hier bij de concertzender een voorproefje.